0: onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
1: Wij draaien lekker
2: ons eigen goesting.
1: Welkom bij Radio Nova.

De Rauw Albien. Verkoop en constructie van land- en tuinbouwmachines, import en export, groot- en kleinhandel. Maar ook een groot arsenaal aan tweedehandsmachines. Met een

0: De Rauw Albien. Kruis Abeel 28 in Lebbeke. En op derauwalbien.be.
1: Bent u op zoek naar een betrouwbare partner voor uw nieuwbouw- of renovatieproject? Dan hebben wij goed nieuws voor u.
2: Inderdaad, want bij TD Pagidak bent u aan het juiste adres. Onze teams hebben jarenlange ervaring in daktimmerwerken voor zowel hellende, platte als gebogen daken.
1: Wist u dat wij ook gespecialiseerd zijn in zinkwerken, koperwerken en gevelbekleding?
2: En bij TD Pagidak staan we bekend om onze hechte familiale sfeer, waarin we nauw samenwerken met onze klanten om tot het beste resultaat te komen.
1: En bent u benieuwd naar onze gerealiseerde projecten? Neem dan zeker een kijkje op onze website www.tdpagidak.be of bezoek onze Facebookpagina.
2: Wilt u graag vrijblijvend en zonder enige verplichting meer informatie? Aarzel dan niet om ons te contacteren op 054 34 21 31 of stuur een mail naar info@tdpagidak.be.
1: TD Pagidak, uw betrouwbare partner voor nieuw bouw en renovatie.
3: Welkom bij Radio Nova.
4: Muziek die je nergens anders hoort.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 11 uur.
1: In Zaventem in Vlaams-Brabant heeft de politie een schot gelost op een agressieve automobilist. Het is onduidelijk of de man gewond is geraakt. Hij probeerde op de agenten in te rijden toen ze vaststellingen deden bij een verkeersongeval. Twee agenten zijn met verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Hun combi raakte zwaar beschadigd. Ook in ons land zijn er door de aanhoudende droogte natuurbranden ontstaan. Vrijdag in de late namiddag brak een zware brand uit in militair domein Beverlo in Limburg. Meteen daarna zijn al torenhoge vlammen gemeld. Eerder brandde het ook in een bos in Trois-Ponts in de Ardennen. Die brand was vrij snel onder controle. Ook in Nederland was er een nieuwe natuurbrand in Gelderland. Sinds woensdag vatten natuurgebieden daar nu al op 6 plaatsen vuur. Aan zee is het verlengde 1 mei weekend goed ingezet. Het zonnige weer lokte veel volk naar de dijk en de terrasjes. De gemiddelde hotelbezetting ligt volgens toerismebureau Westtoer rond de 85% en de sector verwacht nog last-minute reservaties. In Oostende is zelfs het zomerdrukteplan al geactiveerd, waarbij de politie de mobiliteit extra in de gaten houdt. Zwemmen kan alleen in Nieuwpoort en Knokke-Heist, omdat daar al redders actief zijn. In Olen in de Kempen is een nachtwinkel vlakbij het treinstation gesloten op burgemeestersbevel. In de zaak zijn bij politiecontrole opnieuw lachgas, vapes en andere illegale producten gevonden. De uitbater krijgt 2 maanden tijd om zich in regel te stellen. Een man uit Maasmechelen in Limburg moet zich opnieuw laten interneren. Hij misbruikte zijn beide dochters jarenlang al vanaf hun geboorte. De man is nu 46 en al 2 maal eerder geïnterneerd voor zedenfeiten, onder meer voor de verkrachting van zijn moeder. Volgens de strafrechter leidt hij aan ernstige psychische stoornissen en was de kans groot dat hij nog meer feiten zou plegen. De Franse kampioen Dorian Godon heeft rit 4 in de Ronde van Romandie gewonnen. Hij spurte het snelst van een grote groep. De Sloveen Pogacar blijft leider. De rittenkoers eindigt zondag. Nog droog en zacht, vannacht kans op een bui bij minima van 7 tot 14 graden. Morgen opnieuw tot 24 graden en zonnig, maar tegen de avond kans op intense regen, hagel en onweersbuien.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
3: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

0: Dit is Radio Nova.
1: Eigenzinnig. Anders.
0: Het is nu 12 uur.
1: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
2: Dit is Radio Nova. Dit is Radio Nova. Samen gaan we erachter. Met de beste Nederlandstalige muziek en de mooiste oldies.

Zo'n hele nacht, eenzaam in het donker. Dat grote bed, ik lig hier maar alleen. Ik zou zo graag nog even willen kletsen

0: Dit is Radio Nova.
1: Eigenzinnig. Anders.
0: Het is nu 1 uur.
1: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
2: Dit is Radio Nova. Dit is Radio Nova. Samen gaan we erachter met de beste Nederlandstalige muziek en de mooiste oldies.

0: Dit is Radio Nova.
1: Eigenzinnig. Anders.
0: Het is nu 2:00.
1: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
2: Dit is Radio Nova. Dit is Radio Nova. Samen gaan we erachter. Met de beste Nederlandstalige muziek en de mooiste oldies.